0: Het is twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn vier burgers gedood door Russische aanvallen met zweefbommen en drones. Er vielen ook vijf gewonden. De zweefbommen kwamen neer op een stad dicht bij de frontlijn. De Russen laten ze los vanuit het luchtruim dat ze zelf controleren, waarna ze tientallen kilometers verder naar hun doel geleid worden. Ook meer in het binnenland waren er donderdag nog Russische aanvallen. In Dnipro raakte donderdagavond een twintigtal mensen gewond bij een luchtaanval op twee flatgebouwen. In Ushuaia, in het zuiden van Argentinië, hebben onderzoekers 150 knaagdieren gevangen. Ze zullen onderzocht worden op het Hantavirus en of het mogelijk is dat ze dat virus overbrengen op mensen. Ushuaia is ook de plaats waar het cruiseschip Hondius vertrok, waarop een uitbraak van dat Hantavirus was. Er werden twee soorten knaagdieren gevangen op verschillende plekken. Het zou 3 weken duren om stalen van de dieren te onderzoeken en te kunnen vaststellen of de knaagdierpopulatie van Ushuaia de bron zou kunnen zijn van de besmetting op het schip. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen gisteravond om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong, KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van Club Brugge nog in spanning afwachten wat de uitslag van de eerste achtervolger Union was. Union speelde bij AA Gent, maar omdat ook Union niet kon winnen, het werd daar 0-0, is Club dus kampioen. Clubvoorzitter Bart Verhagen genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
1: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf, bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie is tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
0: Hij blij en iedereen eigenlijk bij, ook bij de supporters.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Wel verdiend.
4: Zalen, terecht te winnen.
5: Zot! 2 sterretjes!
6: Wat moet het zijn?
5: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Ja, ik kan alleen het weer nog toevoegen. Vannacht licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle anderen fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Kleinse family.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Oeganda heeft beslist om alle openbaar vervoer van en naar Congo voor 4 weken op te schorten. En dat door de uitbraak van het ebola-virus in Oost-Congo. Het gaat onder andere om veerboten en openbare bussen, maar ook vluchten naar Congo worden tijdelijk stilgelegd. De nieuwe ebola-uitbraak zou zijn begonnen in de noordoostelijke Congolese provincie Ituri, die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Het Congolese ministerie van Volksgezondheid meldde pas nog een nieuwe balans van 671 vermoedelijke besmettingen en 160 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in Oeganda waren er 2 mogelijke besmettingen en in beide gevallen ging het om Congolezen die onlangs naar Oeganda waren gereisd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform dat gemaakt is voor die raket. Als het probleem snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf van Musk kondigde donderdag ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. Het belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden, maar als die nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat wel een negatieve invloed hebben op de beursplannen van het bedrijf. Voetbal dan. Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam 2 keer op voorsprong tegen KV Mechelen, maar KV Mechelen kwam telkens terug, 2-2. En daardoor moesten de spelers van Club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was gisteravond. Union speelde tegen AA Gent, maar ook Union kon niet winnen. Het werd daar 0-0 en dus is Club kampioen. En barstte er meteen ook een feestje los. Clubaanvaller Romeo Vermand rook al meteen naar bier.
1: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop smijten. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge. Het is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
0: Ja, er wordt wellicht nog van genoten op dit moment. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het voetbal is Club Brugge kampioen geworden. Een gelijkspel op het veld van KV Mechelen bleek voldoende. Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Onder andere ook met pepperspray. Na de match waren er ook...

0: een aantal kleinere vechtpartijen. 3 mensen werden aangehouden voor ordeverstoring, 1 voor het betreden van het veld. Voor de rest was het een groot feest voor spelers en supporters. Clubaanvaller Romeo Vermand rook tijdens het vieren al naar bier.
1: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop spelen. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten als ze er mogen van genieten.
0: En ook de supporters die de match hebben gevolgd in Brugge waren in extase met de 20e landstitel van hun club.
2: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
3: Welverdiend!
4: Zalen! De echte winnaar!
2: Zot! 2 sterretjes!
5: Wat moet het zijn?
2: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. En ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
6: Ze willen vooral afschrikken, zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanhoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. De komende uren minima rond 9 graden. Maar dan krijgen we opnieuw een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook het weekend wordt zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden in de Kempen. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was, dat op bezoek was bij AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd 0-0 in Gent, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
1: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
0: Onder de supporters barstte het feest meteen los.
2: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
3: Wel verdiend.
4: Zalen, tegen echte winnaar.
5: Goed. 2 sterretjes!
0: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om dus nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
6: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. En nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat voorstel van Vooruit is gisteravond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Tot nog toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een 30 minuten voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het weer dan. We krijgen een zonnige en warme dag tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste titel in de geschiedenis van de club. Club kwam wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was, dat op bezoek was bij AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd 0-0 in Gent, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van de club, is de titel meer dan verdiend.
1: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
0: Onder de supporters barstte het feest meteen los.
2: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
3: Wel verdiend.
4: Zalen, de echte winnaar.
2: Goed! Twee sterretjes!
0: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om dus nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
5: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. En nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat voorstel van Vooruit is gisteravond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Tot nog toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het weer dan. We krijgen een zonnige en warme dag tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon. En in Herentals zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Goedemorgen, Club Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij A-Agent. Het verslag van de titelwedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: Club Brugge aanvaller Romeo Vermand legt de reden voor de landstitel vooral bij de sterke play-offs.
2: Ik denk dat als onze ploeg echt op top is, zoals dat we, ik denk zeker de laatste 2 matchen gezien hebben, dat het, dat zijn wij niet te stoppen. Ik denk de match thuis tegen Union was geweldig en de supporters hebben ons daar echt enorm in gedreven. En dan vandaag ook, hebben we het geflikt met een gelijkspel en de rest maakt allemaal niet uit.
0: Na de titelwedstrijd heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen probeerde Brugge supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En Anderlecht heeft zich ook verzekerd gisteravond van de 4e plaats in het klassement. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de 3e in het klassement met 3-1. KV Mechelen en A-Agent kunnen Anderlecht legt nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale gezondheidsproblemen in de toekomst. En vaak ontstaan de problemen door stress. Dat zegt psychiater Lore Leenpoels.
3: En daarnaast zijn er ook heel wat opmerkingen die kunnen komen vanuit de buitenwereld op het lichaam. Als mensen een opmerking krijgen, dat ze dan ook echt de link leggen naar het eten. En dan zien we het stukje ook van sociale media wel die daar een invloed op hebben. Er wordt een idee gegeven enerzijds van de ideaalbeelden met al de filters. En daarnaast zien we ook dat mensen die al bezig zijn met DEPA, ze gaan iets opzoeken rond het eten, die blijven dan vasthangen in de algoritmes en dan zo nog veel feller beïnvloed worden.
0: De problemen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek ligt wel tussen 15 en 25 jaar. Het blijft ook erg moeilijk voor mensen om professionele hulp te vragen. In het federale parlement is de stemming over de zogenoemde programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week wordt er nu opnieuw gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan die zogenoemde centenindex vanaf juni worden toegepast. En de Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd, waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betalen we in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro om de fiets mee te nemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer in ons land. Meer dan 1/4 van de twintigers voelde zich niet vrij in zijn of haar beroepskeuze en werd daarin beïnvloed door de omgeving. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstenverlener Randstad. Jongeren zeggen dat ze een druk voelen om voor een theoretische richting te kiezen die kan leiden naar kantoorjobs. Maar die zijn nu net het meest bedreigd door artificiële intelligentie. Vooral mensen die een beroep doen uit financiële noodzaak zijn minder tevreden over hun job. Dat zegt Wim van der Linden van Randstad.
4: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
0: Rechtbanken in ons land spreken al maar meer zogeheten gerechtelijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor faillissementen. Er wordt bijvoorbeeld geen curator aangesteld dan. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het elk jaar om 4 à 5.000 gevallen. Met zo'n gerechtelijke ontbinding proberen rechtbanken vooral spookbedrijven uit de economie te halen. Dat zegt Erik van den Broelen van Graden Credit Safe.
5: Spookbedrijven zijn eigenlijk bedrijven die wel actief worden genoteerd in het kruispunt bankondernemingen, maar geen enkele activiteit ontplooien. Aan zich is dat niet illegaal. Alleen is het zo dat een belangrijk deel spookbedrijven wordt overgekocht door malafiden, die ze dan zeer snel omturnen tot fraudevehikels. Dus in die zin kunnen ze grote schade aanrichten aan het economisch weefsel. En daarnaast heb je de bedrijven die al feitelijk frauduleus zijn. Dat spreekt voor zich, ook die moeten er zo snel mogelijk uitgehaald worden.
0: In Herentals in de Antwerpse Kempen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die vriend had wel een voorlopig rijbewijs. Toen de politie het drietal wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. De Verenigde Staten sturen 5000 extra troepen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, vorige week nog aankondigde dat troepen zouden weggehaald worden uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend mogelijk wat mist en ook begin volgende week dan zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union. Dat raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij A-Gent. Meer op vrtnieuws.be.
6: Grijze Family.

0: is 8 uur. Goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon en in Herentals zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Club Brugge is gisteravond voor de 20ste keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij AA Gent. Een verslag van de titelmatch van Tom Boudewil.
1: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen, het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze playoffs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20ste landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Solis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: De voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
2: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf, bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
0: Na de titelmatch heeft de politie ook 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van Mechelen probeerden de Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En nog, in het voetbal heeft Anderlecht zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die plaats geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg revelatie Sint-Truiden, 3e in het klassement, met 3-1. KV Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis vindt de weg naar professionele hulp. En wie hulp krijgt, wacht gemiddeld meer dan 10 jaar daarvoor. Tot 23 jaar is de hulp nogthans terugbetaald, zegt jeugdpsychiater Lore Leenpoels.
3: Er is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
0: Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek bevindt zich wel tussen 15 en 25 jaar. Rechtbanken in ons land spreken al maar meer gerechtelijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor een faillissement. Er wordt dan bijvoorbeeld geen curator aangesteld, omdat het bedrijf geen middelen meer heeft om te verkopen. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het om 4.000 à 5.000 gevallen elk jaar. Daardoor moeten we de faillissementcijfers ook toch anders gaan bekijken, zegt Erik van den Broelen van Graden Credit Safe.
4: De afgelopen jaren hebben we weliswaar gezien dat de faillissementcijfers licht stijgen. Maar daar tegenover staat dat er heel veel nieuwe bedrijven zijn, waardoor dat de eigenlijke faillissementsgraad daalt. Maar als we daar de gerechtelijke ontbindingen zelfs een deel ervan aan gaan toevoegen, dan werkt dat een heel ander licht op diezelfde faillissementcijfers en moeten we eigenlijk spreken van een stijging van de faillissementsgraad. Ja.
0: In het federale parlement is de stemming over de programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de zogenoemde centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet gisteravond opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Er wordt nu volgende week gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan de centenindex vanaf juni toegepast worden. De Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd, waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden willen ook dat de regering werk maakt van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn afgelopen nacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had zelf ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. En tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. Wim van Tendelo van de politiezone Nederland.
5: Ja, er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit 21 genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur de positieve speekseltest heeft afgelegd bij onze diensten en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
0: Volgens politierechter Siegfried Stallaert worden steeds meer jongeren betrapt op rijden zonder rijbewijs, maar het gaat niet altijd om rijden met een personenwagen, zegt hij.
6: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
0: Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is dat sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al eens asbest was gevonden in een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
7: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: De Verenigde Staten sturen 5000 extra soldaten naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede relatie heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Hicks het vorige week nog had aangekondigd dat er troepen weg zouden gaan uit Polen. Na een ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maximaal tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer, tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat zat vooraan in het nieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste landstitel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union, dat niet verder raakte dan een 0-0 gelijkspel bij A-Gent. Alle details en veel reacties en beelden ook te vinden op sportza.be.

We'll be right back.

0: is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. In het federale parlement is de stemming over de programmawet gisteravond verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de zogenoemde centenindex. Lonen zullen volgens dat systeem nog steeds meestijgen met de levensduurte, maar wie meer dan 4000 euro bruto verdient, die krijgt twee keer geen volledige indexering. Oppositiepartij Anders kon de stemming gisteren nog vertragen, maar volgende week zou het parlement de wet dan wel kunnen goedkeuren. Dat zegt politiek journalist Bart Verhulst.
1: Volgens de laatste voorspellingen van het planbureau zal in juni de spilindex overschreden worden. Voor overheidspersoneel en uitkeringen is dat het signaal dat we naar een nieuwe indexering gaan in september. Als tegen 1 juni die centenindex niet is goedgekeurd, dan zal de indexering in september de gewone indexering zijn met alle gevolgen van dien voor de begroting. Dus volgende week moet het wel gebeuren.
0: De centenindex leidt ook tot veel discussie binnen de meerderheidspartijen. Vooral CD&V wil een alternatief voorstel van de sociale partners toch meenemen in de begrotingsgesprekken. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur, hij had geen rijbewijs. Hij had net het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had drugs genomen. Toen de politie het drietal wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. In 4 jaar tijd is het aantal fietsers dat betrapt werd op gsm achter het stuur verdrievoudigd in ons land. Bij minderjarigen is dat zelfs maal 4 gegaan. Dat schrijft het laatste nieuws en het blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. Hij maakt zich zorgen over die toename en wil meer sensibilisering.
2: Het is goed dat er beboet wordt, maar er wordt te weinig gesensibiliseerd. En ik roep dan ook op de overheid te doen zoals VRT eigenlijk. Te werken met een campagne zoals met Pommelien Thijs, die daar de campagne Het Beste Moet Nog Komen, eigenlijk samen de schouders zetten. Er hoeft niet ge-gsm'd te worden achter het stuur. En het is ook aan de overheid om die taak op te nemen.
0: 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Tegelijk blijkt dat veel mensen pas laattijdig of helemaal geen professionele hulp zoeken. Slechts 1 op de 3 mensen met een eetstoornis kreeg ooit ondersteuning. En wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale problemen in de toekomst. De Verenigde Staten hebben de wapenleveringen aan Taiwan tijdelijk gepauzeerd. Het wil zelf nog voldoende munitie behouden voor hun militaire operatie tegen Iran. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon verklaard in het congres. Het gaat om een wapenlevering ter waarde van $14 miljard... die eind vorig jaar was afgesproken. Maar president Trump zei vorige week, na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping, dat hij nog twijfelt over de goedkeuring van de wapendeal. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland desnoods met geweld onder controle krijgen. Enkele Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had voldoende aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij AA Gent. Clubspeler Hans van Aken noemt de titel meer dan verdiend.
3: Als je op het einde van het seizoen van boven staat, is altijd verdiend. Het is vorig jaar ook met Union geweest. Dan moet je ook gewoon proficiat zeggen als je zo'n parcours aflegt. Ja, het is altijd een beetje rollercoaster die play-offs. Hè. Je zit met dat verliesmatch in Union een beetje afgeschreven. Iedereen dacht van waar gaat Union nog punten laten liggen. Ja, en dan zijn we gewoon volle bak gegaan. Elke wedstrijd opnieuw en hopen dat Union punten laat liggen. En zo geschiedde ook. Dus dat is uiteindelijk verdiend kampioen.
0: Anderlecht heeft zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Zonnig en warm weer vandaag. Maxima tot 27 graden. Het weekend, dat wordt ook overwegend zonnig. Nog een tikkeltje warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend mogelijk ook wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer op vrtnieuws.be.

0: 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. De federale politie is op zoek naar een geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen en die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man is gevaarlijk. Het Antwerpse parket en de politie lanceerden een opsporingsbericht en plaatsten hem ook op de most wanted-lijst van de federale politie. Christophe Aert van het parket.
1: We hebben in dit geval ook een foto van hem meegestuurd in het opsporingsbericht. Het is een man van 44 jaar. Eerder atletisch gebouwd, kortbruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Ja, we zijn vooral op zoek naar hem en als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
0: In 4 jaar tijd is het aantal fietsers dat betrapt wordt op gsm'en achter het stuur verdrievoudigd in ons land. Bij minderjarigen is dat zelfs maal 4 gegaan, dat schrijft het laatste nieuws. En het blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. Die toename is vooral te verklaren door strengere controles, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS.
2: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
0: In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur, zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van een vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. En de bestuurder van de wagen, zo bleek achteraf, had ook drugs genomen. Volgens politierechter Siegfried Stallaert worden steeds meer jonge mensen betrapt op rijden zonder rijbewijs. Maar het gaat niet altijd om rijden met een personenwagen, zegt hij.
3: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
0: Het Tomorrowland Festival neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium van vorig jaar. Die beslissing komt er na een risicoanalyse. Daaruit was gebleken dat de veiligheidsaanpak op zich wel degelijk is, maar dat er ook aanbevelingen waren om dingen bij te sturen. Zo komen er extra brandwachten en investeert Tomorrowland ook in nieuwe technologie om de bezoekersstromen beter op te volgen. De evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen ook extra bescherming. Bij de brand van vorig jaar raakte niemand gewond, maar het hoofdpodium werd wel grotendeels vernield. En in de Verenigde Staten is afgelopen nacht de laatste aflevering van The Late Show met Stephen Colbert uitgezonden. En daarmee verdwijnt de populaire talkshow na meer dan 30 jaar van het scherm. Officieel schrapt tv-zender CBS het programma om financiële redenen. Maar volgens veel kijkers speelt ook de houding van president Trump mogelijk een rol, omdat Colbert kritisch was voor de relatie tussen CBS en Trump. In de allerlaatste uitzending van The Late Show was Paul McCartney een van de vele eregasten. En tijdens zijn bekende openingsmonoloog verwees Stephen Colbert ook nog eens naar de aparte rol van zijn programma.
4: We were here to feel the news with you. And I don't know about you, but I sure have felt it. I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
0: Het weer tot slot zonnig en warm, maxima tot 27 graden vandaag. Het weekend, dat wordt ook mooi overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler, op zondagochtend mogelijk ook wat mist. Begin volgende week blijft het ook zomers en warm weer. Meer op vgrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Vrijse Femming.

0: is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen, de politie aan de kust verwacht dat veel vluchtelingen dit weekend zullen proberen om het kanaal over te steken naar Engeland. Sinds gisteren is een zogenoemde Gold Commander aan de slag daar. Die moet de verschillende politiediensten beter laten samenwerken. Dat zegt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caruwe.
1: Dat betekent dat iemand van de federale politie de leiding zal nemen over alle politiediensten, ook lokale, rond dit dossier. En dat hij op een efficiënte manier de middelen die we hebben gaat moeten inzetten. En dat is in feite de bedoeling van een Gold Commander die werkelijk centraal zal aansturen en bevelen zal geven aan de bevoegde politiediensten om operationeel in te grijpen wanneer het moet.
0: Ons land zag de afgelopen jaren een stijging van de vertrekpogingen vanuit de westkust richting Engeland. De federale politie is op zoek naar een geïnterneerde die verbleef in het forensisch-psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen en die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt was dat. De man is gevaarlijk, zegt de politie. Het Antwerpse parket en de politie lanceerden een opsporingsbericht en plaatsten hem ook op de Most Wanted-lijst van de federale politie. Christophe Aerts van het parket.
2: We hebben in dit geval ook een foto van hem meegestuurd in het opsporingsbericht. Het is een man van 44 jaar. Eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Ja, we zijn vooral op zoek naar hem en als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
0: De Brusselse brandweerwoordvoerder Walter de Rieuw is gisteravond verkozen tot Nederlandstalige woordvoerder van het jaar. En daarmee treedt hij in de voetsporen van NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De Rieuw is sinds enkele jaren al woordvoerder van de Brusselse brandweer. En de erkenning komt onverwacht, zegt hij.
3: Ik had het helemaal niet verwacht, vooral omdat ik geen professionele achtergrond heb. Maar het doet deugd om voorgedragen te worden door de journalisten en dan verkozen te worden door de collega-woordvoerders. Informatie circuleert vlug tegenwoordig, dus we moeten zorgen dat die informatie correct en betrouwbaar is.
0: De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van Prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Eerder dit jaar werd hij alles opgepakt op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt. Hij zou toen informatie hebben doorgegeven aan Epstein. Andrew zelf ontkent alle beschuldigingen. En de Verenigde Staten hebben de wapenleveringen aan Taiwan tijdelijk gepauzeerd. Het wil zelf nog genoeg munitie behouden voor de militaire operaties tegen Iran. Dat heeft een woordvoerder van het Pentagon verklaard in het congres. Het gaat om een wapenlevering ter waarde van in totaal $14 miljard... die eind vorig jaar was afgesproken. Maar president Trump zei vorige week na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping dat hij twijfelt over de goedkeuring van de wapenleveringen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland desnoods met geweld onder controle krijgen. Het wordt een zonnige en warme dag vandaag. We halen temperaturen tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer, tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend mogelijk wat mist hier en daar. En ook begin volgende week blijft het dan zomers warm weer. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Gleise Femming.

0: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Brussel protesteerde op zoek naar een geïnterneerde die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. Goedemiddag. Een dertigtal organisaties voor mensen met een beperking voeren in Brussel actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Op dit ogenblik staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen aankopen. Maar enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. De anderen zullen rechtstreeks hulp kunnen krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Meer uitleg door Sanne Baak.
1: Ongehoord! Niet akkoord!
2: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
3: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe graag we dan nog buiten?
2: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
4: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
2: Genee wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze dan enkel binnen kantooruren er terecht kunnen en geen praktische hulp krijgen.
5: Ze wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
6: Moeten wij weer vechten? Ja!
0: Minister Genee begrijpt de ongerustheid, maar ze zegt dat ze met de hervorming net meer aanbod wil creëren.
7: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
0: De proefperiode voor werknemers wordt opnieuw ingevoerd. De Kamer heeft het wetsontwerp daarover gisteravond goedgekeurd. De proefperiode werd ruim 10 jaar geleden afgeschaft, maar de regering De Wever voert die dus nu opnieuw in. Concreet zal zowel de werkgever als de werknemer een arbeidsovereenkomst in de eerste 6 maanden kunnen stopzetten met een opzegperiode van 1 week. Zelfstandige organisatie Unizo is tevreden met de beslissing. KMO's moeten vaak snel iemand in dienst nemen. Een verkeerde aanwerving kan voor een KMO dan ook financieel zwaar doorwegen, is te horen. En Paul van Tichelt, voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, verlaat de actieve politiek. Hij gaat aan de slag als CEO bij de juridische dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, het orgaan dat de dreigingsanalyse voor ons land maakt, en hij werkte als substituut procureur-generaal in Antwerpen. In 2023 stapte hij over naar de regering De Croo, waar hij Vincent van Quickenborne opvolgde als vicepremier en minister van Justitie. Van Tichelt wordt in de Kamer nu opgevolgd door Arthur Orleans, die nog schepen is op dit ogenblik in Mechelen. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht en de federale politie is hem nu volop aan het opsporen. Helene Goedgebeur, de politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
8: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt. En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
0: Oké, Helen, dankjewel. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes in te trekken die 3 kledingketens hadden gekregen, omdat ze het woord solde buiten de officiële soldenperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wetgeving. Maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod de Europese regelgeving schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft op dit ogenblik dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wetgeving dan aangepast kan worden om klanten en kleine handelaars beter te beschermen.
9: Wat er zeker in moet staan, is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden, systematisch hun prijs verhogen, om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
0: Omwille van het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend legt de NMBS extra treinen in richting de kust. Zowel op zaterdag, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Wie de komende dagen naar de kust wil, die checkt best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. En wie kan, vermijdt ook best de drukste uren. En de politie aan de kust verwacht dat veel vluchtelingen dit weekend zullen proberen om het kanaal over te steken met bootjes naar Engeland. Sinds gisteren is er een zogenoemde Gold Commander aan de slag. Die moet de verschillende politiediensten beter laten samenwerken. Dat zegt West-Vlaams provinciegouverneur Karel de Kaluwe.
10: Dat betekent dat iemand van de federale politie de leiding zal nemen over alle politiediensten, ook lokale, rond dit dossier. En dat hij op een efficiënte manier de middelen die we hebben gaat moeten inzetten. En dat is in feite de bedoeling van een Gold Commander die werkelijk centraal zal aansturen en bevelen zal geven aan de bevoegde politiediensten om operationeel in te grijpen wanneer het moet.
0: In het zuiden van Libanon zijn 6 mensen, onder wie ook een kind, gedood bij een Israëlische aanval. Bij de slachtoffers zijn ook 2 hulpverleners die gelinkt worden aan de extremistische organisatie Hezbollah. De voorbije nacht zouden ook al 4 hulpverleners gelinkt aan Hezbollah zijn gedood. Het Israëlische leger heeft langs zijn kant gemeld dat het 2 verdachte gewapende mannen heeft gedood die dicht bij de Israëlische grens kwamen in het zuiden van Libanon. Sinds de oorlog tussen Israël en Libanon weer is opgeleid, zijn al meer dan 3000 doden gevallen in Libanon bij Israëlische aanvallen. Er is sinds midden april wel een staakt het vuren van kracht, maar Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar ervan dat te schenden. Het weer deze namiddag zonnig en warm, maxima tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, lokaal maxima tot 30 graden. Aan zee is het wat koeler. Zondag dan even warm, maar hier en daar ook wel wat stapelwolken. En het warme weer houdt ook de volgende week aan. We openden het nieuws met de protestactie van een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking. Zij kanten zich tegen de hervormingsplannen van Vlaamse minister van Welzijn Gené. Enkel mensen met de zwaarste zorgnoden zullen nog recht hebben op een persoonsvolgend budget. Voor veel mensen wordt noodzakelijke hulp op die manier een probleem, zeggen de actievoerders. Meer op vrtnieuws.be.
11: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire...
12: Are you ready? Vlaamse Femming.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een ontsnapte geïnterneerde is nog niet teruggevonden. In Brussel protesteren mensen met een beperking tegen hervormingsplannen van minister Genee. En Pep Guardiola stopt na 10 jaar als coach van de Engelse topclub Manchester City. De federale politie zoekt nog volop naar een geïnterneerde man van 44 die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen, maar kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. Helen Goedgebeurt, de politie heeft het over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
1: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt. En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
0: Ja, dankjewel, Helen. Paul van Tichelt, voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, stapt uit de politiek. Hij wordt de topman van juridisch dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, het orgaan dat de dreigingsanalyse maakt voor ons land, en hij werkte ook als substituut procureur-generaal in Antwerpen. In 2023 stapte hij over naar de regering De Croo, waar hij Vincent van Quickenborne opvolgde als vicepremier en minister van Justitie. Van Tichelt wordt in de Kamer opgevolgd door Arthur Orlians, nu nog schepen in Mechelen. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel tegen de hervormingsplannen van Vlaamse minister van Welzijn Caroline Genee. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget, waarmee ze hulp kunnen kopen op maat. Alleen de mensen met de zwaarste zorgnoden zullen daar nog recht op hebben. Anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Sanne Baak volgde het protest.
2: Ongehoord! Niet akkoord! Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
3: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
2: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
4: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
2: Genee wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze er dan enkel binnen kantooruren terecht kunnen en geen praktische hulp meer krijgen.
5: Zij wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
6: Moeten wij weer vechten? Ja!
0: Minister Genee begrijpt de ongerustheid, maar ze zegt dat ze net meer aanbod wil creëren.
7: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
0: De proefperiode voor werknemers wordt opnieuw ingevoerd. De Kamer heeft het wetsontwerp daarover goedgekeurd. De proefperiode werd ruim 10 jaar geleden afgeschaft, maar de regering De Wever voert ze dus weer in. Concreet zal zowel de werkgever als de werknemer een arbeidsovereenkomst in de eerste 6 maanden kunnen stopzetten met een opzegperiode van 1 week. De zelfstandige organisatie Unizo is tevreden met de beslissing. KMO's moeten vaak snel iemand in dienst nemen en een verkeerde beslissing kon voor een KMO dan ook financieel zwaar doorwegen. minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de koopjeswetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes in te trekken die 3 kledingketens hadden gekregen omdat ze het woord solde hadden gebruikt buiten de officiële koopjesperiodes. En dat mag niet volgens de Belgische wetgeving, maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod de Europese regelgeving schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wetgeving aangepast kan worden om klanten en kleine handelaars te beschermen.
8: Wat er zeker in moet staan is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden systematisch hun prijs verhogen om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
0: In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Beide slachtoffers zijn een kind en 2 hulpverleners die banden hebben met de extremistische organisatie Hezbollah. De voorbije nacht zouden ook al 4 hulpverleners van Hezbollah gedood zijn. Sinds de oorlog tussen Israël en Libanon weer is opgeleid, zijn al meer dan 3000 doden gevallen in Libanon. Er geldt wel een staakt het vuren sinds midden april, maar Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar ervan dat te schenden. De Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 aan de slag bij de Premier League club en won 20 grote prijzen met onder meer 6 landstitels, vorige week zijn 3e FA Cup en 1 keer de Champions League. In die periode coachte hij ook onder meer de Rode Duivels, Compagnie de Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld en ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeloa. De Spanjaard wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door oude bekende José Mourinho. Het weer veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust wat koeler door een zeebries. Tot dinsdag hetzelfde weer, nog iets warmer zelfs, tot 30 graden hier en daar. We openden het nieuws met de zoektocht naar de geïnterneerde die gisteren op de fiets kon ontsnappen tijdens een begeleide tocht. De politie noemt hem gevaarlijk en is volop op zoek. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale politie zoekt nog volop naar een geïnterneerde man van 44. De man verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, maar hij kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. In 2018 was de man geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Voor elke geïnterneerde wordt een stappenplan uitgewerkt voor reïntegratie. En een fietstocht kan daar deel van uitmaken, zegt directeur patiëntenzorg Ruben van den Abelen.
1: Wij organiseren dagelijke fietstochten eigenlijk vrij regelmatig. En die gaan dan door in kleine groepjes. Dat kan zijn een 2-tal personen, maar dat kan evengoed gaan over 3, 4, 5-tal personen, misschien soms in 6 personen. Dat gaat dan eigenlijk vrij beperkte groepjes onder begeleiding over het algemeen van 1 begeleider vanuit de FPC.
0: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen kopen. Alleen de mensen met de zwaarste zorgnoden zullen daar nog recht op hebben en zullen daar striktere regels voor krijgen. En dat maakt actievoerders zoals Filip ongerust.
2: Ik zet dat vooral in voor thuisondersteuning, ook gewoon zelfstandig, en ook voor vervoer. En ik ben heel bezorgd dat bijvoorbeeld vervoer en thuisondersteuning in de toekomst niet meer zou kunnen betaald worden met het persoonsvolgend budget. Dat zijn extra kosten die ik moet dragen, dus ik ben blij dat ik dat momenteel met een persoonsvolgend budget kan doen. En dat komt volgens mij onder druk te staan.
0: Minister Genee wil meer mensen met een handicap kunnen helpen door meer rechtstreeks toegankelijke hulp bij bestaande organisaties mogelijk te maken. Maar de actievoerders in Brussel vrezen dat dit minder flexibel is en dat ze daar niet voor alle hulp terecht zullen kunnen. De Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 aan de slag bij de Premier League club en won 20 grote prijzen, onder andere 6 landstitels, vorige week zijn 3e FA Cup en ook 1 keer de Champions League. Guardiola coachte in die periode onder meer de Rode Duivels, Compagnie de Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld. En ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeloa. De Spanjaard wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door oude bekende José Mourinho. Het weer veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust wat koeler door een zeebries. Tot dinsdag hetzelfde weer, nog iets warmer zelfs tot 30 graden hier en daar. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De geïnterneerde man uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen die gisteren ontsnapt was, is opgepakt in Hasselt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. De man kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij een verpleegkundige aan en dat werd toen beschouwd als een poging tot doodslag. Het Brussels parlement bekijkt op 1 juni of er een onderzoekscommissie komt naar wantoestanden bij de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht. Uit een reportage van Pano bleek dat de voorzitter van PS Signatuur persoonlijk tussen beiden kwam bij de toewijzing van sociale woningen. De oppositie wou snel vandaag al stemmen over een parlementaire onderzoekscommissie. De partijen die samen met de PS in de Brusselse regering zitten willen ook zo'n commissie, maar stuurde aan op uitstel. De beslissing over een onderzoekscommissie valt dus ten vroegste op 1 juni. Mogelijk wordt het onderzoeksveld van de commissie ook uitgebreid tot meerdere instellingen in de huisvestingssector. Het parket van Limburg gaat dit weekend opnieuw streng controleren op drugs op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren. Wie betrapt wordt met drugs moet onmiddellijk een fikse boete betalen en gebeurt dat niet, dan wordt de verdachte gedagvaard en moet hij voor de rechter komen. Dealers zullen nog strenger aangepakt worden, zegt procureur Frank Blij.
1: Indien er een hoeveelheid wordt aangetroffen die wijst dat het niet alleen voor eigen gebruik is, dan zal men ook van het festivalterrein bovenop worden verwijderd. En indien men hoeveelheden bij zich heeft die erop wijzen dat men gaat dealen, dan zal men van zijn vrijheid worden beroofd en bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.
0: De politie gaat ook leveranciers van drank en voeding controleren. En in Nederland is nog een besmetting vastgesteld met het hantavirus bij een bemanningslid van het cruiseschip waar het virus uitbrak. Dat bemanningslid ging in quarantaine na de repatriëring naar Nederland. Het is de 12e besmetting die is vastgesteld. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Het weer, veel zon en tot 27 graden. Aan de kust is het wel wat koeler door een zeebries. Tot dinsdag krijgen we hetzelfde weer en het wordt nog iets warmer zelfs, tot 30 graden hier en daar. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Middelbare scholen krijgen een jaar de tijd om de examens en de klassenraden op een kortere periode te organiseren. Nu krijgen de scholen daar 60 halve dagen per jaar voor. Volgend jaar wordt dat ingekort tot 50 halve dagen. Maar volgend schooljaar zal de administratie nog niet meteen hard optreden als de scholen nog niet alles hebben kunnen regelen zoals het moet, zegt Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir.
1: Ja, als het gaat over de evaluatiedagen, hebben we inderdaad ook februari, maart beslist om van 60 halve dagen naar 50 halve dagen te gaan. Terug in de veronderstelling en het idee daarachter, we moeten meer lestijden hebben. We hebben nu wel met onze administratie afgesproken dat we dat komend schooljaar gaan gedogen.
0: De man die geïnterneerd was in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen en gisteren ontsnapte tijdens een fietstocht, is opgepakt in Hasselt, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Gisteren kon hij wegkomen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld en 3 jaar later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Dat werd beschouwd als een poging tot doodslag. Heel wat Vlaamse gezinnen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en aardgas. Dat blijkt uit de cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Vooral voor gas willen mensen zich indekken tegen prijsstijgingen. Het aandeel gezinnen met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Daarmee zit het aantal gezinnen met een vast energiecontract op het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2023. Leden van de koninklijke familie die geen dotatie krijgen kunnen binnenkort een militaire carrière uitbouwen. Binnen de federale regering is daar een akkoord over bereikt. Op die manier zou prins Gabriel actief kunnen zijn binnen het leger. Gabriel is het tweede kind van de koning en dus geen directe troonopvolger. Daardoor zal hij ook geen jaarlijkse toelage krijgen en moet hij dus zelf voor een inkomen zorgen. Tot nu kon dat niet bij het leger, maar dat zou dus binnenkort veranderen. Prins Gabriel is 22 en zit in zijn laatste masterjaar aan de Koninklijke Militaire School. Het paleis heeft nog niets bekendgemaakt over zijn toekomst. Kroonprinses Elisabeth heeft als directe troonopvolger wel recht op een dotatie. Veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler door een zeebries. En zo blijft het weer hetzelfde tot dinsdag. Het wordt zelfs nog iets warmer. Hier en daar tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: vijf uur. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De gevluchte geïnterneerde is opgepakt in Hasselt. Ons land is definitief veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid in koloniaal Congo. En binnen de NAVO lijken de plooien tussen de VS en Europa weer wat glad gestreken. De geïnterneerde man die gisteren ontsnapt was, is weer opgepakt. De man van 44 kon wegvluchten tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. En 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Helen, goed gebeur nu, is hij dus gevonden in Hasselt.
1: Ja, rond 2 uur vanmiddag is hij door iemand opgemerkt in een park niet ver van het ziekenhuis in Hasselt. Die herkenden hem van de foto's die verspreid zijn en heeft dan de politie gebeld. En ze hebben hem zonder problemen kunnen arresteren en hebben hem dan teruggebracht naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Nu, het parket gaat vragen aan de rechter om de uitgaansvergunningen in te trekken, waardoor hij het centrum dus niet meer kan verlaten om bijvoorbeeld te gaan fietsen of iets anders te doen.
0: Dankjewel, Hel. De federale regering heeft een nieuw fietsplan goedgekeurd van minister van Mobiliteit Jean-Luc Cruc. Daarmee wil de minister het gebruik van de fiets stimuleren. Het leasen van een fiets moet toegankelijker worden voor meer mensen, ook voor wie het financieel minder makkelijk heeft, vindt minister Cruc.
2: Voor iedereen, maar ook en vooral voor werknemers met een inkomen onder een bepaalde drempel. En men gaat dat studeren met de FOD Gezondheid, maar ook met de FOD Mobiliteit en de sociale partners. De bedoeling is dat er in alle collectieve arbeidsovereenkomst dat er daar een ambitieuze uitrollen van fietsleasing kan zijn.
0: Veel Vlaamse gezinnen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en vooral aardgas. Vooral voor gas dus willen mensen zich indekken tegen de prijsstijgingen. Het aandeel gezinnen met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Daarmee zit het aantal gezinnen met een vast contract op het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2023. Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over zogeheten métissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Destijds zijn ze weggehaald en in weeshuizen of bij families in België ondergebracht. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid. Jacques Goegebeur van de Belgische Vereniging van Métis reageert opgelucht.
3: Ik kan alleen maar blij zijn, verheugd zijn. Ik zweet bijna van vreugde, bij wijze van spreken. Want er is zo spanning geweest al die jaren dat we mee bezig geweest zijn. En nu krijgen we erkenning in wat dat wij in de tijd hebben aangeklaagd. Van dit is niet correct geweest. Ons is een misdaad aangedaan. En nu, ja, nu wordt het gezegd voor ons namens de rechtbank.
0: Op de luchthaven van Zaventem zijn zo net 4 Belgische deelnemers geland van de hulpvloot die naar Gaza wou varen. Maandag zijn ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van boord van hun schip gehaald en daarna in een Israëlische gevangenis beland. Voor de ouders van Isha Puissant uit Gent was het een emotioneel weerzien met hun zoon.
4: Een enorme opluchting. Al blijf ik wel bang afwachten hoe hij alles gaat verwerken.
5: Dat doet mij ook wel beseffen. Al die Palestijnse moeders en vaders, die weten veel minder van hun kinderen in gevangenissen waar er gefolterd wordt. VN-rapport, duizenden mensen die in die gevangenissen gefolterd worden daar. Wat voor een lijden dat die moeten doorgaan, dat moet verschrikkelijk zijn.
0: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in het ziekenhuis van Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt nu getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is, maar de kans zou klein zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt wel voor de uitbraak in Congo. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en vaak dodelijk is. In dit geval gaat het om een zeldzame variant waartegen geen vaccin bestaat. In Congo zijn er naar schatting 750 besmettingen en intussen 177 overlijdens. Ook in buurland Oeganda zijn er al zeker 2 besmettingen vastgesteld en 1 overlijden. Het risico op een wereldwijde epidemie is wel laag. Op een bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Zweden zijn de plooien weer even glad gestreken tussen de VS en de Europese lidstaten. De Amerikaanse minister Rubio was voor zijn aankomst nog erg scherp voor Europa, omdat de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Jens Fransen, in Helsingborg is de rust in de alliantie teruggekeerd.
6: Daar lijkt het wel op. Er is blijkbaar een andere Marco Rubio voor de Amerikaanse camera's voor hij vertrekt. En een Marco Rubio die hier dan toekomt in Zweden in de zaal. Dat zegt toch onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevost.
7: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief.
6: Meegeven nog, deze bijeenkomst moet de NAVO-top in Turkije van deze zomer voorbereiden. En ons land spendeert nu wel 2% van alle inkomsten aan defensie. Maar het zal niets extra doen, terwijl dat eigenlijk wel moet. Ik vroeg aan NAVO-secretaris Mark Rutte wat hij daarvan vindt.
8: Do you want me to do it in Dutch or in English?
6: Yes, please, in Dutch.
8: In Dutch. Laat me eerst zeggen dat ik onder de indruk ben wat België gedaan heeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat België zegt even uitrusten, moet dat geld ook uitgeven, moet de defensie-industrie op base ontwikkelen. Maar wat ik terughoor is dat er een absoluut commitment is aan de afspraken in Den Haag.
6: Een milde Mark Rutte dus.
0: Dankjewel, Jens. Volgens Rusland zijn in Luhansk in Oekraïne, een gebied dat door Rusland wordt bezet, 6 studenten gedood bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie. Een 40-tal gewonden zouden er ook gevallen zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Volgens Rusland, of volgens de Russische autoriteiten in Luhansk, wordt nog gezocht naar andere slachtoffers onder het ingestorte gebouw. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt intussen dat de bemiddeling van de VS tussen Rusland en Oekraïne stilaan uitgeput is. Sinds de VS en Israël een oorlog tegen Iran zijn begonnen, zijn er nauwelijks nog pogingen geweest van de Amerikanen om tot een akkoord te komen over Oekraïne. Sport. De Italiaan Alberto Bettioli heeft de 13e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, waarbij ook Jasper Stuyven en Toon Aerts zaten. Stuyven werd derde, Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. En Emma Plasgaard heeft brons gehaald op het EK zeilen in Kroatië. Het is de derde keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Plasgaard werd al 2 keer eerder wereldkampioen. Het weer vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het aan de kust wel wat af. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. We begonnen met de geïnterneerde die gisteren tijdens een begeleide fietstocht kon ontsnappen. Hij is vanmiddag opgepakt in Hasselt. Zijn uitgaansvergunningen zullen mogelijk ingetrokken worden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voortvluchtige geïnterneerde is opgepakt in Hasselt. De scholen krijgen wat extra tijd om de nieuwe regels rond examenperiodes uit te voeren. En ons land is definitief veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid in koloniaal Congo. In Hasselt is de man opgepakt die geïnterneerd was in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen en gisteren weggevlucht was tijdens een begeleide fietstocht. Vanmiddag werd hij opgemerkt in een park in Hasselt, zegt Christophe Aerts van het parket.
1: Het is de politie van Limburg, regio hoofdstad, die rond omstreeks 2 uur vanmiddag een melding heeft gekregen van iemand die de 44-jarige man had herkend op basis van de verspreide foto's. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse gegaan, heeft dat inderdaad ook dezelfde vaststelling gedaan en heeft de man dan zonder verdere incidenten kunnen arresteren. En zal nu zo snel mogelijk worden overgebracht naar het FPC Antwerpen.
0: De man was eerst in Gent geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. Nadat hij daar een verpleegkundige had aangevallen, is hij overgeplaatst naar Antwerpen. Het parket gaat nu aan de rechter vragen om zijn uitgaansvergunningen in te trekken. Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, komt voor een deel tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Die hadden onder meer laten horen dat ze te weinig tijd kregen om de nieuwe regels rond examens en klassenraden op een goede manier te organiseren. Brigitte Vermeers, wat heeft de minister nu beslist?
2: Er komt een gedoogjaar, dat wil zeggen dat de onderwijsadministratie volgend schooljaar niet meteen streng zal optreden als die examenperiodes nog niet helemaal zijn zoals het moet. Want de scholen krijgen voor de organisatie van die examens en klassenraden nog maar 50 halve dagen in plaats van de 60 nu. Op die manier wil de minister vermijden dat er te veel lestijd verloren gaat en dat leerlingen soms al weken voor de vakantie thuis zitten. Scholen krijgen nu dus een jaar om dat zo goed mogelijk te organiseren.
0: Dankjewel, Brigitte. Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de hulpvloot die naar Gaza wou varen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van hun schip gehaald en in een Israëlische gevangenis gezet. De Antwerpse deelnemer Julien Cabral heeft gemengde gevoelens bij zijn terugkeer in ons land.
3: Natuurlijk, ik ben blij dat ik de collega's zie, familie en vrienden zie die mij gesteund hebben. Maar heel kwaad dat we er niet geraakt zijn, natuurlijk wel. Want dat vergroot de kritiek misschien van het levert niks op, het brengt niks uit, wat dat niet waar is. Hè. Ik wil wijzen op Soemut, vooral in onze globale Soemut, flotilla Soemut wil zeggen perseverance, doorzetten, blijven gaan.
0: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over zogenoemde metissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Destijds zijn ze weggehaald en in weeshuizen ondergebracht of bij families in België. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jacques Hoegebeur van de Belgische Vereniging van Metissen reageert verheugd.
4: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel veel onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen. Terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie dan hoe je dan in het leven staat. Hè?
0: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in een ziekenhuis in Nijmegen, in Nederland. De patiënt wordt daar getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is, maar de kans zou klein zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Daar zijn er naar schatting 750 besmettingen vastgesteld en 177 overlijdens. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en ook vaak dodelijk is. In dit geval gaat het om een zeldzame variant waar geen vaccin tegen bestaat. Het risico op een wereldwijde epidemie is wel laag. Op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Zweden zijn de plooien weer even glad gestreken tussen de Verenigde Staten en de Europese lidstaten. De Amerikaanse minister Rubio was voor zijn aankomst erg scherp voor Europa, omdat Europa de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Jens Fransen, in Helsingborg is de rust in de alliantie nu teruggekeerd.
5: Daar lijkt het wel op. Er is blijkbaar een andere Marco Rubio voor de Amerikaanse camera's voor hij vertrekt. En een Marco Rubio die hier dan toekomt in Zweden in de zaal. Dat zegt toch onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot.
6: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief.
5: Meegeven nog, deze bijeenkomst moet de NAVO-top in Turkije van deze zomer voorbereiden. En ons land spendeert nu wel 2% van alle inkomsten aan defensie. Maar het zal niets extra doen, terwijl dat eigenlijk wel moet. Ik vroeg aan NAVO-secretaris Mark Rutte wat hij daarvan vindt.
7: Do you want me to do it in Dutch or in English?
8: Yes, please, in Dutch.
7: In Dutch. Laat me eerst zeggen dat ik onder de indruk ben wat België gedaan heeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat België zegt even uitrusten, moet dat geld ook uitgeven, moet de defensieindustrie op base ontwikkelen. Maar wat ik terughoor is dat er een absoluut commitment is aan de afspraken in Den Haag.
5: Een milde Mark Rutte dus.
0: Dankjewel, Jens. Volgens Rusland zijn 6 studenten gedood bij een Oekraïense aanval op een studentenresidentie in Luhansk. Dat ligt in een deel van Oekraïne dat door Rusland wordt bezet. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Intussen zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken wel dat de VS nauwelijks nog pogingen doet voor vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne sinds de start van de oorlog tegen Iran. Emma Plasgaard heeft brons gehaald op het EK zeilen in Kroatië. Het is de derde keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Ze werd eerder al wel 2 keer wereldkampioen. En de Italiaan Bettiol heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Italië. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, met daarin ook Jasper Stuyven en Toon Aerts. Stuyven werd derde en Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. Het weer na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. We begonnen het nieuws met de geïnterneerde die gisteren kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Vanmiddag is hij opgepakt nadat hij herkend was in Hasselt. Zijn uitgaansvergunningen zullen mogelijk worden ingetrokken. Meer op vrtnieuws.be.

0: 7 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, komt voor een deel tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Die hadden onder meer laten horen dat ze te weinig tijd kregen om de nieuwe regels rond examens en klassenraden op een goede manier te organiseren. Brigitte Vermeers.
1: Hoogjaar, dat wil zeggen dat de onderwijsadministratie volgend schooljaar niet meteen streng zal optreden als die examenperiodes nog niet helemaal zijn zoals het moet. Want de scholen krijgen voor de organisatie van die examens en klassenraden nog maar 50 halve dagen in plaats van de 60 nu. Op die manier wil de minister vermijden dat er te veel lestijd verloren gaat en dat leerlingen soms al weken voor de vakantie thuis zitten. Scholen krijgen nu dus een jaar om dat zo goed mogelijk te organiseren.
0: Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die met bootjes hulpgoederen naar Gaza wou brengen. Samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten van het schip gehaald en in een gevangenis gezet. De Gentse deelnemer, Isha Puissant, is onder de indruk van wat hij heeft meegemaakt.
2: Ik heb wat klappen opgevangen. Niets dat niet gaat weggaan. En ik heb veel dingen naast mij zien gebeuren. Er zijn al 40 gebroken botten vastgesteld, 20 gevallen van seksueel geweld. Ik heb dingen gezien die echt niet mogelijk mogen zijn. Dus ja, dat gaat even duren om dat allemaal te plaatsen.
0: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over de zogenoemde metissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Zij zijn destijds weggehaald en in weeshuizen ondergebracht of bij families in België. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid. Jackie Goegebeur van de Belgische Vereniging van Metissen reageert verheugd.
3: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel velen onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen. Terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie hoe je dan in het leven staat. Hè?
0: Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteitsgebouw in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij die droneaanval op een studentenresidentie. Maar Oekraïne zegt dat het het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt ook dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Op het EK zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard. Maar op de laatste dag was de wind volledig gedraaid.
4: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities gehad hebben. Dat er ook echt te wachten viel voor het goud, zeg maar.
0: Het weer. We haalden vandaag in Ukkel 25 graden en daarmee was het vandaag de eerste zomerdag van het jaar. En ook vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. De minima zakken niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op vrtnieuws.be.

0: uur. Een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. En omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen. Een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteit in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie eerder vandaag. Maar Oekraïne zegt dat het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Aaron Lucas haar werk voorlopig zal overnemen. En op het Europees kampioenschap zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar de wind was de laatste dag volledig gedraaid.
1: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities gehad hebben. Dat er ook echt te vechten viel voor het goud, zeg maar.
0: En het weer bij ons nog. Na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer, blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen vannacht niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Maar door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal ook zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met allerlei korte. 13% van de autobestuurders jonger dan 35 jaar zegt het afgelopen jaar wel eens gereden te hebben onder invloed van drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Ook uren na je gebruik zijn er negatieve effecten, blijkt uit een recente studie, zegt Werner de Dobbeleer.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jongeman. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. Omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en ook fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen, maar een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van kanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Lucas haar werk zal overnemen. En voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. En daardoor mag Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, in de tweede klasse blijven. Ook de club uit Molenbeek speelde afgelopen seizoen in die tweede klasse. Maar door financiële problemen krijgt het zowel van de voetbalbond als van de arbitragecommissie nu dus geen toestemming meer om daarin uit te komen. RWDM zegt dat het wel verder gaat voetballen in de hoogste Waalse amateurklasse. Het blijft vanavond en vannacht helder en zacht, rond 10 graden vannacht. Morgen opnieuw zonovergoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wel wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een appartementsgebouw in Anderlecht zijn 4 bewoners bevangen geraakt door de rook. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Het vuur brak uit in een appartement op de 6e verdieping. De bewoner kon zich in veiligheid brengen, maar liet de deur van zijn flat openstaan. Daardoor verspreidde de rook zich snel over een deel van het gebouw en raakten dus 4 andere mensen bevangen. 1 persoon werd door de brandweer van een balkon gered. Het appartement waar het vuur woedde is onbewoonbaar. De oorzaak is nog onbekend. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jonge man. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. De 2 Franse kinderen van 4 en 5 jaar die alleen werden teruggevonden in Portugal zijn tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. Ze blijven daar tot hun terugkeer naar Frankrijk is geregeld. De moeder en stiefvader zijn gisteren opgepakt in een café op bijna 200 kilometer van de plek waar de kinderen huilend waren gevonden. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling. Ook de biologische vader is intussen in Portugal, maar er wordt nog onderzocht of hij voor de kinderen kan zorgen. Waarom de kinderen geblinddoekt werden achtergelaten is nog altijd niet duidelijk. Naar het Brussels parlement dan, want daar is vandaag stevig gedebatteerd over de problemen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De aanleiding was de Pano-reportage van woensdagavond, waarin medewerkers de voorzitter beschuldigen van politieke inmenging en cliëntelisme. Koppen rollen er voorlopig niet. Meer uitleg door Nina Verhagen.
2: Het VRT-magazine Pano onthulde woensdagavond mistoestanden bij de Anderlechtse Haard. De voorzitter daar, de PS'er Lotfi Mostefa, komt volgens verschillende medewerkers persoonlijk tussen beiden in de toewijzing van woningen. 13 parlementsleden stelden daar vandaag vragen over aan de staatssecretaris voor huisvesting Karine Lalieu, ook van de PS. Lalieu ontkende niet dat er een probleem was, maar zei dat alle procedures zijn nageleefd. De oppositie kwam fel uit de hoek, maar de meerderheid gaf kritiek met de handrem op. Naar verluid heeft dit dossier de Brusselse meerderheid vandaag onder hoogspanning gezet. De vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie is uitgesteld naar 1 juni. De meerderheid heeft dus vooral tijd gekocht en de PS, de tweede grootste partij in de meerderheid, heeft laten blijken dat ze haar stemmenkanon in Anderlecht niet wil laten vallen.
0: En Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dons, heeft vanavond een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg er de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt morgenavond uitgereikt. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf morgen tot en met dinsdag. Hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler door een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Are you ready?

0: uur in heel goede avond, 14 nieuws met allerlei tekorten. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land voorlopig niet. Dat is zo net bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch is dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar al wel gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt ook dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen, met onder meer de overheidsfinanciën, te vermijden. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt voor extra noodhulp aan Oeganda, maar vooral aan Congo. Dat heeft EU-commissaris Hadja Labib vanavond aangekondigd. Het geld is bedoeld voor de regio's waar de voorbije weken een ernstige uitbraak van een zeldzame variant van het Ebola-virus is vastgesteld. In Congo zijn er al zeker 177 mensen gestorven. Met het geld kunnen vanaf maandag van op de luchthaven van Luik onder meer medicijnen, beschermingsmateriaal en ook uitrusting voor medische zorgteams overgevlogen worden. En een Nederlander die momenteel in een ziekenhuis in de stad Nijmegen in afzondering zit, was onlangs in de getroffen regio. De patiënt wordt nu onderzocht, maar de gezondheidsdiensten in Nederland vermoeden dat het risico dat er ebola wordt vastgesteld klein is. In Spanje wordt de voormalige premier Zapatero verdacht van corruptie. De zaak draait rond de redding van een kleine luchtvaartmaatschappij in 2021. Die kreeg 53 miljoen euro staatssteun om een faillissement te vermijden. Zapatero zou mogelijk invloed hebben uitgeoefend en zelf geld hebben verdiend aan de redding van de luchtvaartmaatschappij. Zeker 1,9 miljoen euro. Zapatero zelf ontkent. De zaak komt als een verrassing voor de Spanjaarden, zegt correspondent Sven Tijtes.
1: Bij linkspubliek wordt hij gezien als iemand die integer is. En een van de belangrijkste zaken was dat hij nooit in aanraking is gekomen met corruptiezaken, nooit in opspraak is gekomen. Er is hem nooit iets verweten. En dat in vergelijking met andere kopstukken van de PSOE of kopstukken van de Partido Popular, waar dat er sommige van in de gevangenis zitten.
0: En in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende de eerste wedstrijd gewonnen. De Antwerp Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerste twee keer kan winnen, speelt de finale om de titel. Eerst helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken rond 10 graden. En vanaf morgen tot en met dinsdag hoogzomer, met temperaturen tot 31 graden mogelijk op zaterdag. En vooral ook heel veel zon. Meer in de app van 14 Nieuws. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land, zoals verwacht, voorlopig niet. Dat is vanavond bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke ratingbureaus, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar Fitch had dat vorig jaar al gedaan. Het zegt dat er voor ons land op dit moment ook een aantal positieve elementen zijn. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: 13% van de jonge bestuurders, en dan bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
0: De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de VS op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft vanavond ook voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio in Congo. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dons, heeft een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes vanavond. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding is dat, voor films over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film Coward speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen twee militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt zaterdagavond uitgereikt. De Franse zanger Patrick Bruel is voorlopig niet langer ereburger van de stad Luik. Dat heeft de burgemeester vanavond bekendgemaakt. Bruel, zeker in Franstalig België zeer populair, is in opspraak. Hij wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting ook in ons land. Bruel was in 2022 uitgeroepen tot ereburger van Luik, maar door de beschuldigingen wordt die titel nu dus voorlopig opgeschort tot er meer informatie is over dat gerechtelijk onderzoek. En een sportbericht: in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben de Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopten vanavond Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst, 89-80 was het daar. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf zaterdag tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler. Daar staat een verfrissende zeebries. Meer in de app van 14 Nieuws.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld nu de VS overal tarieven hebben opgelegd. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar wel al gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen met onder meer de overheidsfinanciën te vermijden. In Texas heeft SpaceX de Starship V3 gelanceerd, een half uurtje geleden. Het is een onbemande testvlucht van een nieuwe versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering alvast zonder problemen. De testvlucht zelf is nog bezig. De testvlucht zou ook van invloed kunnen zijn op het beleggersvertrouwen in aanloop naar de aangekondigde beursintroductie van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. In de halve finales van de playoffs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Helder vannacht en tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf straks tot en met dinsdag is het hoogzomer met veel zon. En ook hoge temperaturen. Maxima straks tot 31 graden zelfs. Aan zee wel wat koeler door de verfrissende zeebries. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Here we go. Are you ready? Kleine Femme.